het op bij kan gaan, is bij mij mijn best wie doenke. Maar nou ja, is dat op bij kan gaan, is bij mij mijn best wie doenke. Ararararo, kijk op bij kakak, op bij kippen, op de man wik en hij de pian. Ja, ik ben het op hem, hè, hè, bossen.